0: Mier.
1: Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.
2: Is het

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: zelf, maar ik ga naar huis.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl op DAB+. Amsterdam, Hoofddorp en Aalsmeer. Je zingt ze mee. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is deze week de European Last Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.
1: Is het

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar onderzoekt of er belangstelling is voor een museale functie in cultureel centrum De Warenar. Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, stichtingen en andere geïnteresseerden kunnen tot en met 21 oktober hun interesse of plannen kenbaar maken. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere plannen voor de renovatie van het gebouw. In eerdere plannen werd al rekening gehouden met de mogelijkheid om een deel van het gebouw als museumruimte te gebruiken. Op de zolderverdieping is hiervoor ongeveer 230 vierkante meter beschikbaar. Leiden mag dan trots zijn op zijn monumenten. Volgens de Rijnlandse Molenstichting wordt er nog onvoldoende gekeken naar de omgeving waarin die monumenten staan. De stichting is kritisch op het nieuwe beoordelingskader van de gemeente Leiden. Volgens secretaris Bart Vermeulen richt de gemeente zich vooral op het voorkomen van achteruitgang, terwijl er juist kansen liggen om de omgeving van monumenten te verbeteren. Zo zei hij in de Centraal Plus ochtendshow. Een scooterrijder is gistermiddag tegen 2:30 gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de Galaslaan in Leiderdorp. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Na het ongeluk verleenden omstanders direct eerste hulp. Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt, maar wel met ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar onderzoekt of er belangstelling is voor een museale functie in cultureel centrum De Warenar. Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, stichtingen en andere geïnteresseerden kunnen tot en met 21 oktober hun interesse of plannen kenbaar maken. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere plannen voor de renovatie van het gebouw. In eerdere plannen werd al rekening gehouden met de mogelijkheid om een deel van het gebouw als museumruimte te gebruiken. Op de zolderverdieping is hiervoor ongeveer 230 vierkante meter beschikbaar. Leiden mag dan trots zijn op zijn monumenten. Volgens de Rijnlandse Molenstichting wordt er nog onvoldoende gekeken naar de omgeving waarin die monumenten staan. De stichting is kritisch op het nieuwe beoordelingskader van de gemeente Leiden. Volgens secretaris Bart Vermeulen richt de gemeente zich vooral op het voorkomen van achteruitgang, terwijl er juist kansen liggen om de omgeving van monumenten te verbeteren, zo zei hij in de Centraal Plus ochtendshow. Een scooterrijder is gistermiddag tegen 2:30 gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de Gallaslaan in Leiderdorp. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Na het ongeluk verleenden omstanders direct eerste hulp. Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt, maar wel met ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen...

0: Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar onderzoekt of er belangstelling is voor een museale functie in cultureel centrum De Warenar. Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, stichtingen en andere geïnteresseerden kunnen tot en met 21 oktober hun interesse of plannen kenbaar maken. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere plannen voor de renovatie van het gebouw. In eerdere plannen werd al rekening gehouden met de mogelijkheid om een deel van het gebouw als museumruimte te gebruiken. Op de zolderverdieping is hiervoor ongeveer 230 vierkante meter beschikbaar. Leiden mag dan trots zijn op zijn monumenten. Volgens de Rijnlandse Molenstichting wordt er nog onvoldoende gekeken naar de omgeving waarin die monumenten staan. De stichting is kritisch op het nieuwe beoordelingskader van de gemeente Leiden. Volgens secretaris Bart Vermeulen richt de gemeente zich vooral op het voorkomen van achteruitgang, terwijl er juist kansen liggen om de omgeving van monumenten te verbeteren, zo zei hij in de Centraal Plus ochtendshow. Een scooterrijder is gistermiddag tegen 2:30 gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de Galaslaan in Leiderdorp. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Na het ongeluk verleenden omstanders direct eerste hulp. Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt, maar wel met ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Overschie. De vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Ja, goedemorgen, zaterdagochtend, 10 uur geweest. Dit is een nieuwe weekendeditie koffieshow met nu Senna.

0: Uno Jaman hoor je.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Lekker, weekend. Je zit er middenin. Het is de weekendeditie koffieshow inderdaad. En ja, heb je misschien ook een beetje dat gevoel van die zomervakantie, hè? Voor mijn gevoel is het al een eeuwigheid geleden en ben ik alweer aan een nieuwe vakantie toe. Nou ja, goed. Mocht je dat gevoel hebben, laat dan de radio lekker aanstaan. En geniet extra van je weekend. Je zingt je zo meteen allemaal mee, zoals je dat gewend bent natuurlijk hier bij Unity NL. En kan natuurlijk ook zomaar zijn dat je helemaal nog geen weekend aan het vieren bent. Maar ja, dat je...

deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij European.

is de single track de komende week. Dat betekent dat je die plaat heel veel gaat horen hier de komende week bij Unity NL. Zometeen de verjaardagskalender. Welke bekende Nederlanders zijn er allemaal jaren vandaag? Je hoort het straks. Ook Amar komt eraan met Stem in je hart. Maar nu eerst, Jari Hellegers. Dit is Spanja in Spanja.

0: Amar, stem in je hart bij Unity NL.
1: De Unity NL verjaardagskalender.
0: Ja, we klappen hem weer even open hoor, de verjaardagskalender. Ja, en wel op pagina 12 september. Wie is er jarig vandaag? Nou, jij misschien wel. Nou, mocht dat het geval zijn, van harte gefeliciteerd natuurlijk namens iedereen bij Unity NL. Je viert het samen met Kees van der Staaij, Nederlands politicus. Is geboren op deze dag in 1968. Dat betekent dat hij 58 jaar is geworden. En ook Hugo Metzers, Nederlands acteur en regisseur. Nou, het grappige is, die is ook in 1968 geboren op deze dag. Precies net zo oud als zijn voorganger op de kalender, Kees van der Staaij. Ook 58 jaar geworden dus. Ja, en Hugo Metzers, die kennen we door zijn grote doorbraak in de televisieserie Diamant, waarin hij Boris van Tellingen speelde. Dat was een beetje een luie zoon van een diamantair die een incestueuze relatie had met zijn zusje. En dat zusje werd dan weer gespeeld door Kiki Klassen. Ja, daarna speelde hij nog in veel meer andere series, films en toneelstukken. Maar ja, zijn rol in Goede Tijden, Slechte Tijden, die ligt misschien nog wel het meest op je netvlies. Daar

0: ik die van jou.
1: Ja, lekker. Emma heeft dus hartebreker op zaterdagochtend. Unity NL met de weekend editie koffieshow. En op zaterdagochtend, ja, je weet het, dan zit ik hier niet alleen. Nee, dan zit ik hier samen met de collega's van Centraal Plus. En dan brengen we je net als op werkdagen op het half uur helemaal op de hoogte van alles wat er gebeurt in jouw regio.
2: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar onderzoekt of er belangstelling is voor een museale functie in cultureel

0: beoordelingskader van de gemeente Leiden. Volgens secretaris Bart Vermeulen richt de gemeente zich vooral op het voorkomen van achteruitgang, terwijl er juist kansen liggen om de omgeving van monumenten te verbeteren, zo zei hij in de Centraal Plus ochtendshow. Een scooterrijder is gistermiddag tegen 2:30 gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de Galaslaan in Leiderdorp. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Na het ongeluk verleenden omstanders direct eerste hulp. Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt, maar wel met ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Gino Graus, geen rem hoor hier bij Unity NL. We hebben zeker geen rem, want we gaan gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week door natuurlijk voor jou op de radio. En dan zingen je ze mee. En dan hebben we ook nog onze eigen lijst, onze hitlijst, de Unity NL Top 25 met de 25 populairste platen van dit moment. Wat stond daar vorige week nou ook alweer op 3, 2 en 1? Dat gaan we je zo meteen nog even laten horen voordat Elmar hier vanmiddag weer is met een nieuwe aflevering van de Unity NL Top 25. En trouwens

0: Zonzo, Bazilli, ja of nee hoor je?
1: De 25 populairste platen van dit moment hoor je elk weekend in de Unity NL Top 25.
0: Ja, daarom is vanmiddag Elmar hier weer met een hele nieuwe lijst. 25 populairste platen van dit moment. Ja, en die artiesten die vinden dat spannend, joh. Ja, die zitten elke week te wachten tot die lijst uitkomt. Ja, dan mailen we het op naar al die management en platenmaatschappijen en pluggers en dingen. En daar wil je zijn. De Unity NL Top 25. Zit Elmar hier weer met dat telraam en dat rekenmachine. De vlammen springen er vanaf op vrijdagmiddag. Ja, en dan is er weer een nieuwe lijst. De Unity NL Top 25. En die hoor je dan op zaterdag om 2:00. En op zondag ook nog eens een keer dunnetjes over in de non-stop versie. En op zaterdagochtend in de weekend editie koffieshow blikken we altijd heel even terug naar de 3-2-1 van de vorige week.
1: Nummer 3.
0: Ja, op nummer 3 vorige week. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Nummer 2.
2: Want elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht.
0: Op 2, Senna. En niet alleen Senna, nee, samen met Sven Versteeg. Vuurwerk.
1: Nummer 1.
0: Ja, en de vorige week op 1 net.

0: Nicolai, Tinto de Verano. Vorige week dus de nummer 1 uit onze eigen Unity NL Top 25.
1: De Unity NL Top 25. Vanmiddag vanaf 2 uur hier op Unity NL. Je sloeg.

Eiland, Billy Dans. Dit is Unity NL, waar we opgaan naar het nieuws weer alweer van 11 uur. Ja, de zaterdagochtend vliegt voorbij. Ook de verkeersinformatie komt er aan. En dan nog een heel uur weekend editie Coffee Show.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Met angsten worden lastig gevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Tweede

0: Thomas Berghoorn hier bij Unity NL.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Ja hoor, je zit er middenin. In zaterdagochtend, maar ook in die koffieshow. Mocht je er al de hele ochtend bij zijn of de radio net aan hebben gezet, het maakt niet uit. Welkom, leuk dat je erbij bent. Tot 12 uur neem ik je nog even mee door de zaterdagochtend. Waar we straks ook nog even een belletje gaan doen met Timothy uit B&B voor Liefde. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, Elmer heeft het al even gedaan. Ja. Hoor je straks allemaal in die koffieshow. En ook, zoals je gewend bent op zaterdag en zondagochtend, nog een stukje geschiedenis. Ja, want het is vandaag 12 september. Maar wat is er allemaal gebeurd op 12 september? Maar dan jaren geleden. Nou, je hoort het zometeen.

Lippen op de Wijn en Nikke Simon. Is toch lekker, hè? Zeker als je net helemaal verliefd bent, helemaal in love. En dat je denkt, ja, Lippen op de Mijnen. Ja, of misschien zit je nu thuis of ergens anders naar de radio te luisteren. En dat je denkt van, hey, Emiel, het is allemaal hartstikke leuk hoor, dat gezwijmel. Maar ik ben helemaal niet in die mood op dit moment. Oké, wacht even. Misschien kan ik je toch een beetje opvrolijken. Misschien kan ik wat voor je doen. Stuur me even een berichtje. En dan denk je misschien, ja, hoe dan? Nou, makkelijk. Weet je wat? Zullen we elkaar gewoon even volgen op Instagram? @EmielScholtes. @EmielScholtes. Als je dat dan doet, kan je me gelijk een berichtje sturen. Misschien kan ik wat voor je betekenen, toch, op deze zaterdagochtend. Ja. Wat ik sowieso voor je ga doen, is Rutger van Barneveld draaien straks met Zomer, Zon en Strand. Frank Smekens met Lekker met je dansen ga je ook nog horen. Een stukje geschiedenis zometeen, maar nu eerst Kafka. Dit is Ouder Wordt.

0: Zomer, zon en strand. Rutger van Barneveld.
1: Met Unity NL terug in de geschiedenis. Het is vandaag
0: 12 september. Wat is er allemaal gebeurd op 12 september, maar dan jaren geleden? Nou, ik neem je heel even mee naar 1949. Dagblad De Telegraaf die verscheen weer in een oplage van 50.000 exemplaren. Ja, het was er even tussenuit geweest, want kort na de oorlog kreeg het blad een verschijningsverbod opgelegd. Maar dat verbod werd op deze dag ook weer opgeheven en zo verscheen het weer. En dan 12 september 1954. Hondje Lassie is voor het eerst op de Nederlandse televisie. De sympathieke viervoeter die beleeft zijn eerste avontuur in een serie van de Amerikaanse zender CBS. Ja, en in die serie is Lassie een vrouwtje. In werkelijkheid is het een mannetje. Of nog preciezer, mannetjes. Ja, in de 17 jaar dat de serie liep hebben zo'n 7 honden Lassie gespeeld. Er is ook nog een uitdrukking uit voortgekomen uit die serie. Lik als... Dus... 12 september 1992, voetbalclub PSV mag de naam niet veranderen in Philips SV. Nee, de Nederlandse Voetbalbond ging daar niet mee akkoord. Ja, het bestuur van de Eindhovense club zegt dat in het buitenland de P van PSV vaak in verband werd gebracht met politie, polizei, police of polit. Onzin natuurlijk, zei de Nederlandse Voetbalbond. Het gaat de club alleen om de reclamewaarde van Philips. En dan 12 september 2009 bij de kassa in Kaatsheuvel passeert de 100 miljoenste bezoeker de poorten van de Efteling. Een bijzondere mijlpaal sinds de opening van het park in 1952. Reden dus voor een feestje daar, ja. Ah, ja, ja. Hoor eens. De herkenbare klanken van de waterlelies natuurlijk in de Efteling, hè. En weet je trouwens dat die waterlelies, die Indische waterlelies moet ik eigenlijk zeggen, helemaal nog niet vanaf het begin in die Efteling te zien waren? Nee, nee. In 1962 vroeg de Efteling aan de Belgische koningin Fabiola toestemming om het sprookje te mogen uitbeelden daar in de Efteling. Ja, waarom nou aan die Belgische koningin? Nou, zij was de schrijfster van een boek over de Indische waterlelies. En pas in 1966 werd de attractie geopend. En in 1967 kwam die Belgische koningin Fabiola zelf ook eens even kijken hoe het nou eigenlijk geworden was. Ja, dat was een beetje de geschiedenis van 12 september. Dus mocht je binnenkort nog wat te vertellen willen hebben ergens... of met een quiz of iets meedoen... nou ja, misschien heb ik je er een beetje bij geholpen. Dat we nu maar even gewoon lekker teruggaan naar de dag van vandaag. De muziek van vandaag. Wat dacht je van Tommy Costa, Lange Frans? Dit is Bamos.
2: Tommy Costa met Lange

0: Frank Smeekens, lekker met je dansen. Zometeen praten we even met Timothy uit B&B Verliefde. Nou ja, goed, ik niet. Elmar, want die heeft hem al gebeld van de week. Ja, en dan gaan we eens even vragen hoe heeft hij dat hele avontuur nou beleefd. Hè? En we gaan natuurlijk ook nog eventjes vragen naar zijn nieuwe single. Zeker, maar eerst gaan we je helemaal op de hoogte houden van alles wat er gebeurt in en om jouw regio. Hier is Paul.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar onderzoekt of er belangstelling is voor een museale functie in cultureel centrum De Warenar. Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, stichtingen en andere geïnteresseerden kunnen tot en met 21 oktober hun interesse of plannen kenbaar maken. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere plannen voor de renovatie van het gebouw. In eerdere plannen werd al rekening gehouden met de mogelijkheid om een deel van het gebouw als museumruimte te gebruiken. Op de zolderverdieping is hiervoor ongeveer 230 vierkante meter beschikbaar. Leiden mag dan trots zijn op zijn monumenten. Volgens de Rijnlandse Molenstichting wordt er nog onvoldoende gekeken naar de omgeving waarin die monumenten staan. De stichting is kritisch op het nieuwe beoordelingskader van de gemeente Leiden. Volgens secretaris Bart Vermeulen richt de gemeente zich vooral op het voorkomen van achteruitgang, terwijl er juist kansen liggen om de omgeving van monumenten te verbeteren. Zo zei hij in de Centraal Plus ochtendshow. Een scooterrijder is gistermiddag tegen 2:30 gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de Gallaslaan in Leiderdorp. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Na het ongeluk verleenden omstanders direct eerste hulp. Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt, maar wel met ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Monaco, Ferry de Lits. Ja, je hebt de afgelopen weken vast niet onder een steen geleefd. En doorgehad dat er een televisieprogramma te zien was met de naam B&B voor Liefde. Voor het zoveelste seizoen. Ja, het ging er ook overal over. Hè? In alle televisieprogramma's, op het werk, op social media. Nee, goed. Je kon er niet omheen. Maar er waren ook weer een paar mensen, ook echt in die serie, hè, dat je denkt, hoe dan? Ja, goed. Sommige momenten gingen toch goed. En dan zie je dat op elk potje dan toch ook een dekseltje past. Timothy was ook een van de deelnemers. Die zat op Ibiza. Lekker een beetje luxe te doen. Hey, en eigenlijk vanaf het begin, in de aanmeldvideo's, had hij al wel door van, hey, er zit er eentje tussen. Die gaat het worden. Nou ja, die is ook als eerste gekomen en ook niet meer weggegaan eigenlijk. Je hebt het allemaal kunnen volgen, maar Timothy die heeft ook een single uitgebracht. Ja hoor. Het zat er natuurlijk een beetje aan te komen. En Elmar die dacht van de week, hey, daar moeten we eigenlijk even wat meer over weten. Ja, we hebben al zoveel gehoord en gezien, maar toch willen we hem even spreken. Hoe zit dat nou eigenlijk? En die belde met Timothy.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Ja, nou ben Hallo. Ik wel even benieuwd. Afgelopen weken, dat moet een soort van achtbaan voor jou geweest zijn, toch?
1: Ja, het is bizar. Al die aandacht en alles wat er voorbij komt. Single, mijn caviarmerk wat uitkomt vandaag. Alles, ja, het is echt heel veel. En dan nog even verliefd zijn tussendoor ook.
2: Ongekend, ja. Vandaag vrijdag, het is 11 september. Ja. Dit is de dag waarop het allemaal gaat gebeuren.
1: Ja, allemaal, ja. Het is allemaal heel spannend. Ik mag eindelijk voor het eerst naar buiten met mijn man. En met z'n tweeën. En single die uitkomt. Mijn caviarmerk wat vanavond online gaat. Nou, alles tegelijk.
2: Is dat dan lastig om dat zo lang toch een soort van geheim, een soort van verborgen te houden?
1: Nou, ik heb altijd wel een beetje maling aan bepaalde dingen om netjes te zeggen. Maar je moet wel een beetje erover nadenken natuurlijk. Om ze beurt naar binnen in een restaurant of in een hoekje of een restaurant een privékamer afhuren, dat soort dingen. Maar goed, het is allemaal ik vond het allemaal wel te doen.
2: Ja, mooi is dat het nu allemaal gewoon naar buiten mag. En dat ga je doen ook, want vandaag is er dus een nieuw liedje uitgekomen. Jouw plaat, Likkie Likkie.
1: Ja, zeker. Likkie Likkie uit
2: Jeetje,
1: Likkie.
2: Hoe dat was dat?
1: Fantastisch. Ja, het is, nou ja, ik kreeg hem te horen toen hij helemaal klaar was. Ik denk, nou, dit kan niet anders dan een hit worden. Het blijft gewoon in je oren hangen.
2: Ja, dit is dus, vrolijk.
1: Ja, toch?
2: Dit
1: beetje,
2: is heel erg gezellig.
1: Een beetje positiviteit hier in die donkere wereld gooien.
2: Ja, het is buiten vandaag een beetje miezerig. En hier word je eigenlijk gewoon meteen een soort van vrolijk van. Hey, vertel, hoe is dit liedje nou uiteindelijk ontstaan? En hoe was dit om het op te nemen in de studio?
1: Ja, ik kreeg een bericht van Colin en die het geschreven heeft. En nou ja, ik was in Parijs en ik hoorde het en ik dacht van, oh, dit is grappig, een beetje aanpassing te zien en daar. Nou, een paar dagen later stond ik in de studio, hadden we hem opgenomen en we gingen er wat van maken met z'n allen. Dus dat is natuurlijk helemaal fantastisch en lekker snel.
2: Ja, de betekenis, Likkie Likkie, wat is de achterliggende gedachte, Timothy?
1: Nou, een likkie uit een blikkie, dus de caviar. Maar het is eigenlijk, de betekenis erachter is van, weet je, laat lekker de boel, neem een likje, neem een slok. Ga lekker achterover hangen en laat het leven even voorbij gaan. En niet te veel zorgen maken. En dat is ook een beetje de melodie natuurlijk. Lekker armen om elkaar heen en gewoon gezelligheid en niet te veel zeiken.
2: Het is een echte kroegenplaat waardoor de lampen in ieder geval boven de bar op en neer gaan. En hoe gaat dan dit jaar er verder voor jou uitzien? Want betekent dat nu die agenda ook vol gaat stromen met boekingen?
1: Ja, ik heb al mega veel boekingen. Al, ik weet het niet eens. Maar Ziggo Dome zit er zelfs bij, 14 december.
2: Wauw.
1: Zit ik in een show. Dus nou ja, mooier kan niet, lijkt mij.
2: Ja, maar dit betekent toch gewoon. Dit betekent toch eigenlijk gewoon, jouw leven is compleet 360 graden gedraaid.
1: Inderdaad, ja. Ik heb 10 jaar op de bank gelegen en nu moet ik aan de bak.
2: Ja, dit is het moment waar je hebt op gewacht eigenlijk. Hey, en dit weekend dan, hoe ziet dat promo rondje eruit? Want daar gaat dus veel gebeuren. Onder andere de caviar waar je het over had, die gaat officieel online komen.
1: Ja, en iedereen kan het bestellen. Er zitten ook prachtige shirts bij. En we gaan even kijken hoe dat allemaal binnen gaat komen. Er zijn zo ongelooflijk veel berichten. En dan het nummer erbij. Ik word de hele dag al door radiozenders gebeld. En tijdschriften, alles. Dus we gaan het, nou, alles is goed gepland. Dus we gaan het rustig aan af, allemaal.
2: Ja,
1: en dan gaan we lekker terug naar Ibiza. Naar het
2: lekker.
1: Zonnetje.
2: Ja, want hoe ga je dat dan doen? Want Ibiza, Nederland, ja, die boekingen zullen met name hier zijn. Ja, hoe ga je dat doen? Is dat gewoon de hele week op en neer vliegen? Veel bellen?
1: Gewoon
2: veel,
1: op en neer en een beetje plannen. En dan een paar dagen, nu ben ik dan 3-4 dagen op Ibiza. En dan kom ik terug op een aantal optredens. En dan vlieg ik in 1 dag heen en weer. En dan, ja, zo gaat het, gaan we het gewoon maar even doen.
2: Wow.
1: Gelukkig is het niet te ver.
2: Hey, en die liefde, daar wil ik ook nog het een en ander over weten. Hoe gaat dat momenteel?
1: Nou ja, fantastisch eigenlijk. Michael is heel erg blij dat we nu eindelijk met z'n tweeën, bij wijze van spreken, hand in hand over de pleinen kunnen lopen. En het is natuurlijk wel lekker dat we nu eindelijk helemaal onszelf kunnen zijn. En ook van de aandacht samen kunnen genieten. Dus dat is wel erg leuk.
2: Nou, weet je, ik zou zeggen, ga daar vooral enorm van genieten. Geniet ook van alle aandacht en alles dat er aan gaat komen.
1: Zeker.
2: En dan gaan wij bij Unity NL jouw liedje draaien. Ik wens jou een mooie dag.
1: Geniet ervan.
2: En voor de eerste keer op de radio, Timothy, dit is Likkie Likkie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat 1 korte file op de A20 naar Gouda. Het is daar druk tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers of flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. In de regio West rijdt het op dit moment langzaam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is zaterdagmiddag 12 september en tot 4 uur gaan we ze aftellen. Ik heet je van harte welkom bij de Unity NL Top 25.
0: Yeah. Je zingt ze mee! Nu, Elmar. Unity NL. Nummer 25.

0: iedereen dat knipperlicht begint langzaam een klein beetje uit te doven. Deze week op plek nummer 25, de hekkensluiter Danny Vroger en Mickey van Wijk met knipperlicht. Afgelopen week op 17 en in totaal staan ze 12 weken genoteerd. Het is zaterdagmiddag, even na tweeën en ik heet je van harte welkom. Het is de top 25 met de 25 grootste hits van eigen bodem. En de lijst van deze week die kent 3 nieuwe binnenkomers. De hoogste op 16, de eerste op 21. Ik heb tussendoor een aantal tips. Dat zijn de nieuwe liedjes die je vanaf aankomende week bij ons op de playlist gaat horen. En natuurlijk zo rond 3:50 vanmiddag. Dan is het tijd om de nieuwe singletrack aan je voor te gaan stellen. Op 23, Chance, 1 plek omhoog van 24. In de tweede week, Henk Dissel komt eraan. Eerst heb ik op 24, Omlaag. In de vierde week, 2 plekken. Komend van 22, Tutti Colori. Dit is Wesley Bronckhorst.
1: Nummer 24.

0: Hij was anderhalve week geleden in de studio van Unity NL en vertelde dat hij nog op huwelijksreis moet gaan. Dat had alles te maken met een drukke agenda. Een paar maanden geleden in het huwelijksbootje getreden. En die huwelijksreis die gaat er aankomen binnen nu en een paar weken voor Henk Dissel. Chansen die hoorde je op 23 en op 24 Wesley Bronkhorst met Tutti Colori. De lijst van deze week die lees je natuurlijk ook weer mee op onze eigen website. Dat is unitynl.nl. En dan zie je op 22 Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Eerst heb ik een tip. En dit is een tip van een nieuw talent. En dit nieuwe talent heeft meteen getekend bij een groot platenlabel. En het liedje, althans zijn stem en ook de sound, doet ons een beetje denken aan Yves Berendsen en Tino Martin. Het is een dikke tip voor de top 25. Milan Kerstijn en Eén Nacht met Jou.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

Jeffrey Kuipers op 22 met Veel te lange nacht. En een tip van Milan Kerstijn, die heet Eén nacht met jou. En die ga je vanaf aankomende week nieuw horen op de playlist van Unity NL. Op nummer 21 deze week de eerste nieuwe binnenkomer. En dat is een samenwerking tussen twee artiesten die in de afgelopen, nou wat zullen we zeggen, anderhalf jaar, nou, toch echt wel flink naam hebben gemaakt. Het zijn Samuel Wilton en Russo. Russo als producer en als een artiest die heel vaak bij andere artiesten gezet is. En Samuel, ja, eigenlijk gewoon een solonaam die niet meer weg te denken is. Nieuwe liedje, die is uitgekomen 2 weken geleden en komt nu nieuw binnen in de top 25 van Unity NL. Op 21, dit is Boom.

Hij kruipt één plek de goede kant op van 21 naar 20. De man met die gigantische zomerhit Zwoele Zomernachten. En dit is dan de opvolger Zomerzonstrand 2.0. Rutger van Barneveld. En op 21 hoorde je Samuel Welten met Rousseau en Boom. Romy Montero, ja, we kennen haar als musicalster. We kennen haar als de dochter van Antje Montero. En tegenwoordig brengt ze ook liedjes uit in het Nederlands. En deze week is haar nieuwste uitgekomen. Dat liedje heet Spaans Benauwd. En die ga ik je nu laten horen als tip voor de top 25. De nieuwste van Romy Montero.

0: Afgelopen week de hele week de single track. En dat betekent dat we hem heel veel voor je hebben gedraaid op de radio bij Unity NL. Het duet tussen Numidia en Sean Best. En deze week komen ze samen binnen op plek nummer 19 in de top 25. En ja, dan is de grote vraag: aan wie, Obi, gaan zij dat stokje doorgeven? Het stokje van de single track. Antwoord daarop, dat komt rond 10 voor 4 vanmiddag in de top 25. Gaan wij snel door met een liedje die er al lang in staat. Namelijk 13 weken. Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. Die ga je horen op 17. Eerst blijven staan op 18 in week nummer 6. Dit is Loesoe, Marco Schuitmaker.
1: Nummer 18.

0: Afgelopen zondagmiddag stond hij op het podium van Unity NL on Tour en maakte hij er in Leiderdorp in Park de Houtkamp tijdens de vriendenfeesten er één groot feest van tijdens alweer de laatste tour van 2026. Ferry de Lid samen met Shaq en Baco in Monaco. In de 13e week staan ze op plek nummer 17. En op 18 blijven staan Loesoe van Marco Schuitmaker. Ja, zeg je Brabant, dan zeg je gezelligheid. En zeg je gezelligheid, dan zeg je ook weer René Schuurmans. Deze week is zijn nieuwste uitgekomen. En als je dat liedje gaat horen, ja, dan hoor je meteen... dit is een liedje, ja, met een soort van muzikale handtekening van René erop. Het is een tip voor de top 25. Dit is Perfecto.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: programma De Beste Zangers. En iedere zaterdagavond is het te zien bij NPO 1 op tv. En dit liedje, Yves Berendsen met Verlangen, dat deed hij in de allereerste aflevering. Dat was de aflevering van Clouseau, want daar is het liedje van. Dus eigenlijk is het een Belgische plaats. Jaren later gecoverd door Quincy en dan nu de beurt aan Yves Berendsen. En met Verlangen komt hij als hoogste binnen op plek nummer 16 in de top 25 van Unity NL. Gaan wij snel door met op 14 Dave Dekker, Papa's Geld. Na de nummer 15 Team Rush Hour met Wesley Klein en Brace. Dit is Dans voor mij.
1: Nummer 15.

Ja, is toch lekker rijke ouders hebben of een rijke papa of mama. En als je dat geld dan ook nog mag uitgeven aan leuke dingen, nou ja, dan heb je het helemaal goed voor elkaar. Afgelopen zondag, ook hij was erbij bij Unity NL on Tour, had zijn vriendin meegenomen en ook zijn hond. En die hond die heeft in de lege tent achter het podium nog staan voetballen. Ja, dat hebben de mensen niet gezien die voor het podium stonden. Maar wij wel. En dat beest dat was helemaal actief en echt gewoon super tof om dat te zien. En dat is dus de hond van Dave Dekker. Papa's geld deze week op 14. En de top 25 die gaat zometeen door met de nummers 12 tot en met 1. Ik heb nog een aantal tips en de bekendmaking van de nieuwe single track. Over tips gesproken, Jeffrey Schenk heeft een plaat opgenomen met de meiden van Remedy, Blijven Praten. Die ga ik je zo meteen laten horen. Eerst op nummer 13, Vincent. Dit is Dat

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
2: Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! De top 25 met in dit uur de ontknoping en de bekendmaking van de nieuwe singletrack. En nu op 12.

0: Ja, het enige wat wij horen, dat is eigenlijk gewoon een dikke hit in Ik Hoor Niks Geks van Tino Martin en Billy Dans. Liedje is singletrack geweest. En deze week staan ze op plek nummer 12. Afgelopen week nieuw binnen op 19. Dus dat betekent flinke sprongen voor Tino Martin en Billy Dans. Het is zaterdagmiddag, lekker in je weekend. Het is 12 september, betekent dat de maand september alweer bijna op de helft is. En wij zijn ze aan het aftellen, met in dit uur natuurlijk ook de ontknoping. En de grote vraag is, staat Joey Nicolai met Tinto de Verano nog steeds op plek nummer 1? Nou, het antwoord ga je krijgen even tegen vieren vanmiddag in de top 25. Eerst gaan we lekker door met de nummer 10. Daar vinden we Kroegen in de Hemel van Mart Hoogkamer. Eerst op 11, Yves Berendsen. Dit is Misschien is het tijd.
1: Nummer
0: 10.

twee plekken de goede kant op. Van 12 naar 10 in week nummer 3 voor Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. En van 8 naar 11 gaat Yves Berendsen, Misschien is het tijd. En hij staat er in totaal 10 weken in. De lijst meelezen? Check onze eigen website. Dat is unitynl.nl. En dan zie je op nummer 9 de drie J's en Je zit in mijn hoofd. Eerst heb ik een zangeres. En deze zangeres die heeft een jubileum. Ze zit namelijk 30 jaar in het vak. En ter ere van dat 30-jarig jubileum heeft ze onder andere ook een nieuw liedje uitgebracht. En gaat ze binnenkort ook een concert geven. En dan was het de bedoeling dat ze dit weekend heel veel promotie zou gaan maken. Alleen, ja, het lot besliste een beetje anders. Ze is namelijk in het ziekenhuis terechtgekomen met een acute blinde darmontsteking. Nou, is toch een beetje sneu. Dus bij deze heel veel beterschap voor Edcilia Romley. Ik moet zeggen, haar liedje die klinkt wel heel tof. En dat is meteen een dikke tip voor de top 25. Dit is Jij was bij mij. Nee.

1 plek de goede kant op in de top 10 van 10 naar 9 in week nummer 4. Voor de mannen die ongetwijfeld nog een beetje aan het uitbrakken zijn, nog een beetje aan het bijkomen zijn. Afgelopen weekend, eigenlijk tot en met maandag, de kermis in Volendam. En daar hebben natuurlijk de 3J's een groot aandeel in. Je zit in mijn hoofd op 9 en een tip hoorde je van Itzilia Rombly met Jij was bij mij. Het is de langst genoteerde plaats in de top 25. Hij houdt het momenteel 26 weken vol. Gaat wel 1 plek omlaag, maar goed, 26 weken betekent dus gewoon exact een half jaar in de lijst voor Justin de Wild. Dit is Cheerio. Nummer 8.

0: De beste muziek van eigen bodem, Unity NL, staat aan. Met alleen maar muziek die je kent, die je mee kan zingen en waar je vrolijk van wordt. Monique Smit, het is een ex-single track. Deze week op 7, niet naar huis. En op 8, ja, gewoon een half jaar in de lijst. 6 maanden lang, Cheerio. En dus nog steeds in de top 10, wel 1 plekje ingeleverd voor Just in the Wild. Maar goed, over een paar weken dan komt zijn nieuwste uit. En dat gaat een liedje worden die hij niet alleen heeft gemaakt. En voor de rest ga ik er nog helemaal niets over verklappen. Ik ga wel wat anders verklappen. Dat is de nieuwste van Damien van Os. Nou, die kennen we nog van de Diamanten Ring. Deze week is de opvolger uitgekomen. En die ga ik je nu laten horen als tip voor de top 25. Dit is Hard to Get.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: En dan denk je toch bij het horen van dit liedje terug aan de afgelopen zomer. Het moment dat je misschien lekker op de camping lag, dat je lekker bij het zwembad zat, of dat je gewoon op het strand ergens met een cocktail in je hand zat. Ja, Django Wagner en Bachata Bayando staat deze week op nummer 6. Komend van 9 en in totaal staat hij 5 weken genoteerd in de top 25 van Unity NL. Wie er trouwens ook lang in staat, Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Deze week gaat hij van 3 naar 4 in week nummer 15. En die ga je horen na een liedje die er 11 weken in staat. En deze week blijft hij plakken op plek nummer 5, Loco. Dit is Jeffrey Hezen.
1: Nummer 5!

0: Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten deze week op 4. Als wij bij Unity NL een prijs zouden moeten uitreiken aan een artiest die heel veel uitbrengt, ja, dan zou Frank van Etten daar zeker voor in aanmerking komen. Afgelopen zondag stond hij bij ons op het podium. Deed hij natuurlijk Huisje op Wielen. Deed hij ook eigenlijk al die andere grote hits. En het grappige vind ik dan om te zien dat er zoveel mensen laaiend enthousiast worden van zijn optreden. Nou, deze week is zijn nieuwste uitgekomen. Het is niet alleen een liedje van Frank, maar ook een liedje van Marloes Oosting. Samen de studio ingedoken. Het is dus een duet en een tip voor de top 25. Dit is Ik Weet Niet Waarom.
1: De Unity NL

0: Beetje de sound en de stijl van country. Ik weet niet waarom. Een tip voor de top 25 van Unity NL. En dan zijn we aangekomen bij het erepodium, de nummers 3, 2 en 1. En eens eventjes kijken, wat is er allemaal boven in die lijst veranderd? Nou, in ieder geval de nummer 2 blijft de nummer 2. Senna met Sven Verstegen, Vuurwerk. Zij staan er momenteel 9 weken in. En op nummer 3 komt een liedje die afgelopen week op nummer 4 stond. En in totaal 5 weken in de lijst staat van een man die dit weekend zijn agenda leeggeveegd heeft vanwege stemproblemen. Donnie, nou goed, hij heeft geen stemproblemen, maar Robert van Hemert wel. En daar baalt hij waanzinnig van. Het liedje Fisherman's Friend gaat wel lekker. 1 plek de goede kant op en dus op het erepodium op 3.
1: Nummer 3.

0: 2 blijft 2, Senna en Sven Versteeg met vuurwerk. En deze week op 3, Donnie en Robert van Hemert met Fisherman's Friends. En dan is het tijd geworden voor de bekendmaking van de nieuwe singletrack voor de aankomende week. Een liedje waar wij alle geloof in hebben. Een liedje waarvan wij verwachten gaat een grote hit worden. En jij weet één ding zeker. De komende week ga je ze heel veel horen op de radio. Ik zeg ze omdat het een duet is tussen een dame en een man. Of een dame en een heer moet je dan eigenlijk zeggen. En deze heer die gaat een concert geven. Dat is op zich wel lekker. Dat concert vindt plaats in november en is helemaal uitverkocht. Ik ga het gewoon verklappen. Het zijn Monique Smit en Guido van der Graaf. Samen de studio ingedoken. Beter af alleen hebben ze opgenomen. En wij denken, dit gaat een hele grote hit worden in de top 25. En daarom vanaf dit moment de nieuwe singletrack.
1: Dit is deze week de European singletrack. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL. Is het

0: gefeliciteerd. Vanaf dit moment de nieuwe singletrack op naam van Monique Smit met Kido van der Graaf en Beter Af Alleen. Einde van de top 25. Nou, de lijst van deze week die kan je natuurlijk rustig nalezen via de website unitynl.nl. Morgen, zondagmiddag, 12:02, dan hoor je de lijst nog een keertje, maar dan non-stop. En na 4:00, dan hoor je natuurlijk ook hier gewoon weer de beste muziek van eigen bodem. Op de radio, via FM, DAB+ en online. Ja, de nummer 1 blijft de nummer 1. In totaal staat hij 4 weken aan kop en in totaal 9 weken genoteerd. Het is Joey Nicolai met een ex-singletrack. Dit is Tinto de Berano.
1: Nummer 1.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer op de A12 Utrecht richting Den Haag last van vertraging door de nasleep van een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Noordorp rijdt het langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Yo, je begint echt op die oude te lijken van je, ouwe.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: was nog vroeg, de klok die weer sloeg, een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht, de wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is UTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig. En tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhove is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhove is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhove vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhove was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autry Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaart.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De JuliTNL Party Night.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest...

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Oké dan.
1: Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.
2: Is

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.